0: Update.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Anna.

0: meer. Altijd bij jou in de buurt.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024

0: 2020 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Drop it.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Thank you very much today. Good night, everybody.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Dit is nieuwe muziek op Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud

0: Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: But you're just a boy.
1: Dat vind je alleen bij ons.
2: Bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Drie activiteiten bij Historische Tuin. Ook komend weekend is er weer volop te doen bij Museum Historische Tuin in Aalsmeer. Op zaterdag 26 en zondag 27 september staan drie activiteiten op het programma. Zaterdag om 1:30 middags begint de laatste reguliere dorpswandeling van het seizoen. Gids Jan van Veen neemt deelnemers in ongeveer 75 minuten mee langs bekende en minder bekende historische plekken in Aalsmeer Centrum. Deelname kost €9,50 en is inclusief toegang tot de bloemen- en plantenveiling. Die veiling begint om 3:00 middags in de historische veilingzaal. Bezoekers kunnen bieden op bloemen en planten en krijgen uitleg over het veilen met de voormalige klok van Bloemenlust. Zondagmiddag om 3:00 wordt de film Praam en Penta vertoond. De film gaat over de beginjaren van de pramenrace. Ook trouwdag Bram en Annie in 1953 en mantelmanufacturen worden vertoond. De entree bedraagt €8,50.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddovendag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buiten school. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 6 uur 's middags naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reserve.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Anouk Puister in Door de Mangel, toen het licht uitging. Deze week maken Elbert Huids en Juriaan van Zeters een heel andere beweging. Te gast is Anouk Puister, die zich bezighoudt met slaap, energie, lichaamsgerichte regulatie en systemisch werk. Anouk verdiept zich in de vraag wat mensen en hun lichaam vertellen voordat ze daar zelf woorden voor hebben. Ze ontwikkelde het AM Framework en schreef het boek Beter Slapen. De vraag van de vorige gast, Johan, was er één met een knipoog. Wat moet je kunnen presteren om slaapambassadeur van Nederland te worden? Goed kunnen slapen of juist van alles van slecht slapen weten? Het antwoord hierop hoor je maandag 28 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Anouk? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl en wie weet stellen Elbert en Juriaan jouw vraag ook aan Anouk.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer.
2: How about this flow? Take off this flow.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Snoeiboot keert terug op de Westeinder Plassen. De gemeentelijke snoeiboot vaart zaterdag 3 oktober opnieuw uit op de Westeinder Plassen. Particuliere eilandeigenaren kunnen daar hun snoeihout gratis en verantwoord laten afvoeren. De boot ligt van 9 tot 12 uur 's ochtends bij Schuilhaven de Winkel aan de grote poolzijde. Van 1 tot 4 uur 's middags is de snoeiboot te vinden bij het baggerdepot Otto bij de doorgang naar de grote brug. Eilandeigenaren zijn verplicht overhangend groen, bovensloten en vaarwegen te snoeien. De gemeente biedt daarom ook op 14 november opnieuw de mogelijkheid om snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval zoals seringenhout en kluiten worden niet aangenomen. Wanneer de boot tijdelijk niet op de aangegeven locatie ligt, is deze waarschijnlijk aan het lossen. Meer informatie is verkrijgbaar via de servicedesk Amstelveen Aalsmeer, info@aalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Cyber Escape Room bus trekt door Aalsmeer en Kudelstaart. Jongeren van 13 tot en met 25 jaar kunnen deze week in Aalsmeer en Kudelstaart kennis maken met de Cyber Escape Room bus. In een interactieve escape room leren zij hoe ze online criminaliteit kunnen herkennen en voorkomen. Deelnemers krijgen te maken met situaties rond onder meer phishing, hacking, online fraude en sextortion. Met puzzels en opdrachten ontdekken zij hoe ze zichzelf online beter kunnen beschermen en wat ze kunnen doen wanneer iemand hen via internet onder druk zet. De bus staat deze week op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Jongeren kunnen de bus binnenlopen en samen met vrienden de uitdagingen aangaan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddovendag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buiten school. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 18:00 naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Drie activiteiten bij Historische Tuin. Ook komend weekend is er weer volop te doen bij Museum Historische Tuin in Aalsmeer. Op zaterdag 26 en zondag 27 september staan drie activiteiten op het programma. Zaterdag om 1:30 middags begint de laatste reguliere dorpswandeling van het seizoen. Gids Jan van Veen neemt deelnemers in ongeveer 75 minuten mee langs bekende en minder bekende historische plekken in Aalsmeer Centrum. Deelname kost €9,50 en is inclusief toegang tot de bloemen- en plantenveiling. Die veiling begint om 3:00 middags in de historische veilingzaal. Bezoekers kunnen bieden op bloemen en planten en krijgen uitleg over het veilen met de voormalige klok van Bloemenlust. Zondagmiddag om 3:00 wordt de film Praam en Penta vertoond. De film gaat over de beginjaren van de pramenrace. Ook trouwdag Bram en Annie in 1953 en mantelmanufacturen worden vertoond. De entree bedraagt €8,50.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: management.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
4: Top 40 Classic.
5: Ja hoor, daar gaan we weer. Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd, hè, met een oude Top 40 lijst. Zoals iedere vrijdagmiddag hier op Radio Aalsmeer. En vanmiddag gaan we terug naar 17 zomers geleden.
4: Top 40 Classic.
6: Met vandaag de top 40 van 25 juli 2009.
5: En weet je nog wat de hits waren toen aan het eind van de Zero's? In deze lijst vind je onder andere The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Coldplay en Katy Perry. En muziek van Nederlandse bodem is ook goed vertegenwoordigd door Ilse de Lange, Bluff, Diggy Dex, Cressip en Armin van Buuren bijvoorbeeld.

0: meer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Leuk dat je luistert. En ik zat me net nog even te bedenken dat dit toch wel een redelijk recente lijst is. Tenminste, dat dacht ik. Maar het is natuurlijk alweer 17 jaar geleden, deze lijst. Jongens, wat gaat de tijd toch sneller. We begonnen deze lijst, die van 25 juli 2009, met natuurlijk nummer 40. Want je hoort ze alle 40 natuurlijk altijd, hè. En dat was Anna Grace en Let the Feelings Go. Echt zo'n typische Zero's danceplaat, als je het mij vraagt. En het is een aardig hitje geweest. Staat er nu 7 weken in en ze zakt van 37 naar nummer 40. Dus het zal wel de laatste week zijn. Nou, wil je eens even kijken wat er nog meer gedraaid gaat worden de komende 3 uur? Ga dan even naar top40.nl en daar kun je dus dan de datum invullen.
3: 25 juli 2009.
2: Dankjewel. En dan komt de hele lijst dus tevoorschijn. En dan kun je ook allerlei songteksten opzoeken, videoclips erbij kijken. En de singlehoesjes ook nog. En zo zie je bijvoorbeeld dat we dit uur gaan draaien. De Black Eyed Peas, maar ook Gossip, ken je die nog? Superfly Inc, Pixie Lott, maar ook Linkin Park komt voorbij. En bijvoorbeeld ook nog, wat zie ik nog meer voor leuks? Stereo, Last Forever, die hoor je zo meteen op nummer 38. En ik zal ook eens even de top 3 van vorige week met je doornemen. Op 3 stond toen Billie Jean van Michael Jackson, jawel.

Vorige week op 2, David Guetta en Kelly Rowland en When Love Takes Over. En vorige week stond op nummer 1 in de lijst Pitbull en I Know You Want Me. Nou, je kan dus eventjes opzoeken of die nog steeds op nummer 1 staat deze week. Of dat we misschien wel een nieuwe hebben. Je hoort het allemaal zo vlak voor 6. En ik zei het eerder al, we hebben deze week 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer, die hoor je nu. Dit is de Top 40. En dat is een Brits electropop duo dat zich laat inspireren door jaren 80 muziek van onder andere Depeche Mode, Yazoo en Eurythmics. Het zijn de producer Ben Langmaid en zangeres Ellie Jackson. En die Ellie die valt op, hè, met haar rode kuif. Ze noemen zichzelf daarom ook La Rue. En dat is Frans voor de roodharige. Deze week maken ze hun debuut in de Nederlandse top 40. Nieuw in de top 40. Dit is La Rue en Bullet.

15 weken staan ze genoteerd. Het was een grote hit door dit. En ze zakken nu dus wel van 31 naar 37. En de nieuwste van de Black Eyed Peas, die vinden we ook al terug in de lijst. Die stond vorige week op nummer 9. En ik kan vast verklappen dat hij deze week een enorme superstip meekrijgt. Dus hij gaat flink omhoog in de lijst. Maar waar hij is geëindigd deze week, daar moet je er even voor blijven luisteren. Of je zoekt de lijst op top40.nl als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. De vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer is gereserveerd voor een trip down memory lane. En vandaag zijn we dus 17 jaar terug in de tijd met de hits uit die zomer van toen, van 2009. En je hoort op nummer 38 ook nog de Nederlandse band Stereo. Kees nog en Last Forever, die zakt vanaf 26. En op 39 de eerste nieuwe, lekkere plaat is dat wel, was ik een beetje vergeten. LaRue en Bulletproof. En over nieuwe binnenkomers gesproken, de tweede die komt er nu aan. Dit is de top 40. Ja, die tweede nieuwe binnenkomer deze week, die komt eigenlijk al uit 2001. Het Duitse Sono maakte toen de dance track Keep Control. Nou, de top 40 deed dat 8 jaar geleden helemaal niets. Maar dankzij een aantal nieuwe remixen is het nu dan toch een hit. Op het cd-singeltje vinden we mixen van DJ Rob Boskamp, Gregor Salto en Fede Legrand. En die laatste, die ga je nu horen. In de top 40. Dit is Sono en Keep Control. 36.

0: Nummer 35 was dit Gossip en Heavy Cross. Ja, het is niet zo'n hele grote hit geweest, want ze staan er slechts 4 weken in en nu alweer bij de uitgang. Maar het is wel een klassieker, hè? Een moderne klassieker, want het stond afgelopen jaar zelfs in de top 2000 van Radio 2, lees ik zojuist. En daarvoor op 36 nieuw, Sono was dat, en Keep Control. En op nummer 34 heb ik weer een nieuwe binnenkomen voor je.
1: Het begin van je weekend.
0: En dat is de Surinaamse Damaru. Hij nam een liedje op voor zijn dochtertje Mirosu, dat betekent mijn roos. En in Suriname was het al een grote hit en nu is ook Nederland aan de beurt. En een grote wens trouwens van Damaru was om ooit een duet op te nemen met Jan Smit. Nou, dat duet komt eraan. Er was namelijk onlangs een weddenschap tussen Giel Beelen en Jan Smit in de ochtendshow op 3FM. Wie de meeste sponsors kon binnenhalen voor SOS Kinderdorpen. Nou, Jan won en als tegenprestatie moest Giel het duet regelen met Damaru. Dat is inmiddels gelukt. Het duet komt bijna uit. Dus vooralsnog komt Damaru in zijn eentje de top 40 binnen met Mirosu.

0: Ken je Superfly Inc. nog? Ik was een beetje vergeten, moet ik zeggen. Maar dit waren ze. She's Part of History was vorige week nieuw op 35. En deze week 2 plekken winst en dus geëindigd op 33. En daarvoor nieuw op nummer 34. Damaru, de solo-versie dus tot nu toe van Mirosu. Ja, het is toch wel de duetversie met Jan Smit die we allemaal beter kennen, denk ik, hè? Ja, die komt dus nog uit. Hij is nog in de maak. De laatste hand wordt gelegd aan de mix. En die versie zal dan binnenkort bijgevoegd worden aan de notering bij deze plaat. En dus uiteindelijk ook op nummer 1 terechtkomen, hè, weten we nu. Terug in 2009 met alle hits, maar ook fragmentjes van de radio. We gaan eens even luisteren naar een fragmentje van Jeroen Nieuwenhuizen bij Radio 538. Hij presenteerde in 2009 de top 40. En hij zat toen in quarantaine. We hadden natuurlijk nog niet te maken met corona. Nee, dat was jaren later. Maar de Mexicaanse griep, daar hadden we mee te maken in 2009. Luister maar even mee. Jeroen Nieuwenhuizen vanuit zijn eigen huis en de top 40. Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Mijn top 40 vriendjes in die studio zitten. Hoi! Leuk! Je tikt Mexico in en ik kom niet erin. Natuurlijk. Ja, Mexicaanse griep. Ik zit, voor alle duidelijkheid, als je dat niet is, ik zit thuis. Als ik naar rechts kijk, dan zie ik dus een wasmand staan. En een droger. En links zie ik een scherm met Mark en Meike en Jeroen. Jullie zitten daar gezellig bij elkaar. Yes. Is jullie wel, hoor.
2: Ah.
1: Ja, het is het nadeel, weet je. Het is voor iedereen beter dat je even afgezonderd bent in quarantaine, zoals het allemaal heet.
2: Is voor iedereen beter, Jeroen?
1: Ja, het is voor iedereen beter. Je zou het altijd wel willen zeggen.
2: Nee.
1: Maar ik bedoel, kijk, in elk bedrijf is het vervelend als er een afdeling uitvalt, omdat iedereen besmet raakt door die Mexicaanse griep. Maar als je bij ons 5 man in de studio besmet, dan wordt het toch stil op de zender.
2: En of iemand is het. Wij zijn toch zo'n hele hechte familie en we zitten altijd zo dicht op elkaar.
1: Nou, dat wil jij, Jeroen. Wat jij dan allemaal in die wandelgangen doet, Jeroen. Laten we dat nou niet op die radio vertellen. Vertel jij maar netjes over de andere mensen.
2: Oh ja, ik heb natuurlijk weer hitnieuws. Mag ik? Ja,
1: take it away.
3: 538, hitnieuws. Dit is de Top 40 Classic.
1: Met Frank
0: Bunnik. Ja, leuk was dat om even terug te horen. Jeroen en de Top 40 in 2009. Volgend uur weer een fragmentje. Maar eerst eens even terug naar de hits. Wat vinden we op?
3: 32.
0: Dat is Pixie Lott en Mamadou.

Radio Aalsmeer. Iedere vrijdagmiddag dus de Top 40 Classic. Vandaag terug in 2009. En Lady Gaga, die was populair. Dit was haar derde hit, Love Game. Die staat al 10 weken genoteerd. En ze gaat ook 10 plekken in zijn achteruit. Dat wel, van 20 naar nummer 30. En haar nieuwste single, die horen we in het volgende uur, denk ik. Of misschien wel in het laatste uur zelfs. Die gaat ook lekker, hoor. Weet je nog welke dat was? Hit nummer 4 van Lady Gaga. En verder hoor je op nummer 31 zojuist nog New Divide van Linkin Park. Ook wat gitaarwerk zomaar in de top 40 in 2009. En daarover gesproken op nummer 29 ook weer zo'n gitaarplaat. Green Day had een hit. Ze blijven deze week staan op nummer 29 met 21 Guns.

0: Green Day, 21 Guns, stationair op nummer 29. En dan heb ik weer een nieuwe binnenkomer voor je.
1: Het begin van je weekend.
0: Binnenkomer nummer 4 is voor Koen Jansen. Nou, dat is niet echt een lekkere artiestennaam natuurlijk, dus we mogen hem Diggy Dex noemen. Voor zijn hit maakt hij gebruik van het liedje Fantastisch Toch uit 2006 van de Vlaamse Eva de Roveren. De raps van Diggy en de zachte klanken van Eva hoor je samen op Slaap Lekker.
1: Neil in de top 40.

0: Radio Aalsmeer.
1: Top 40 Classic.
0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
0: En dan gaan we weer met het tweede uur. En nu heb ik voor je de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is van een trio dat we los van elkaar al een aantal keer in de top 40 zijn tegengekomen. Zangeres Carrie Hilson scoorde 2 jaar geleden een top 3 hit met Timbaland. The Way I Are was dat. En ook vorig jaar had ze een hit met hem. Dat was Scream. En op haar nieuwste hit doet ze het samen met Neo en Kanye West. Knock You Down komt met stip de lijst binnen op nummer 27 en is...
2: De

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
2: 25 juli 2009.
3: Nee, dit is natuurlijk de onmiskenbare stem van Adele. Het is niet haar grootste hit. Nee, want ze staat er 4 weken in en ze levert er weer een plekje in. Ze zakt dus naar nummer 26 met Hometown Glory. Wat een prachtige platen met een schitterend piano-intro ook. En daarvoor de hoogste nieuwe binnenkomer, de klapper van de week. Nieuw met Stip op 27, Carrie Hilson, Kanye West en Neo en Knock You Down. Nou, misschien ben jij al helemaal terug in 2009 bij het horen van deze hits. Misschien heb je het allemaal niet echt meegemaakt. Kan ook natuurlijk, hè. Als je een stuk jonger bent dan 17 jaar, want de hits zijn alweer 17 jaar oud. Dan kun je eventjes de dingen ontdekken misschien wel, hè? Leuke nieuwe plaatjes. En zo niet herontdek je misschien wel weer wat op deze vrijdagmiddag. Pak de lijst er even bij op top40.nl, als je dat nog niet hebt gedaan. En anders zal ik je eens even vertellen wat we dit uur zo al tegen gaan komen. Nou, zometeen nog Quintino en Mitch Crown met Heaven. Ook Bluff komt voorbij met Midsomernacht. Peter Fox, House on Zee, ga je horen. En Lily Allen met het gezellige Fuck You. Nou, dat en nog veel meer natuurlijk. En ook nog een fragmentje van de radio uit 2009. Jeroen Nieuwenhuizen en de top 40 bij Radio 538. Nou, laten we eens even kijken naar nummer 25. Daar vinden we Cressip. Ja, in 2000 braken ze door met I Would Stay, dat meteen een nummer 1 hit werd. En het bleef ook hun grootste hit in de jaren daarna. Vorig jaar kondigden ze hun afscheid aan en de laatste single met de toepasselijke titel Sweet Goodbyes is de langst genoteerde deze week. Al 23 weken staat de single in de top 40 en heeft al meer punten gescoord dan hun debuuthit I Would Stay. Nou, slecht nieuws dus voor de fans dat ze ermee stoppen. Maar goed, ja, het gaat misschien vast over een paar jaar wel weer kriebelen bij ze, dat muziek maken. Het zou mij in ieder geval niks verbazen als ze over, nou ja, pak een beet, een jaar of 10 besluiten om weer muziek te gaan maken, hoor. Maar goed, ik ben natuurlijk geen waarzegger, ik weet het niet, hè. Hun laatste hit dus, voorlopig als je het mij vraagt, Sweet Goodbyes op nummer 25.

0: reis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Tot 6 uur is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic. Radio
2: Aalsmeer. 24.

24 is dit. De rappers Sef, Glenn Faria, Mirth, The Menno Script en DJ The Flexicon. Nou, niet hele grote namen als je het mij vraagt, maar toch flinke namen. En zo noemen ze zichzelf ook. Mijn eerste hit heet Als er langs loopt en die zakt vanaf nummer 19. En een plekje daarboven vinden we Mitch, Crown en Quintino en Heaven.

26. 26. Zoveel hits hebben Bluff al gehad in de top 40. Dit was dus hit nummer 26, Midsomernacht. Ze blijven staan op nummer 22. En daarvoor Quintino, Mitch Crown and Heaven, plekje gestegen naar 23. Dan gaan we eens even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 2009. Jeroen Nieuwenhuizen en de top 40 bij Radio 538.

0: dit is hem, de Nederlandse top 40 op 58. Met deze week 6 binnenkomers. Nick en Simon, Lily Allen, Waylon, Shakira, Caro Emerald. En de hoogste nieuwe met rechterklapper van de week op 17. Madonna en Celebration. We hebben er zin in het laatste uurtje van de top 40 van deze vrijdag. In de studio, Nijke en Mark.
1: Ja!
0: Hi! En ik zit in quarantaine thuis via de webcam naar hun te kijken. En ja, de Mexicaanse griep die heeft ervoor gezorgd dat ik even het pand nog niet helemaal een weekje. Maar op deze manier gaat het ook prima, jongens.
1: Eigenlijk beter dan normaal.
2: Wij vinden het heerlijk. Wat een rust, Jeroen. Ja. Wat een rust.
0: Ik heb nogal wat moeten verzinnen, zou ik maar zeggen, om een keer in mijn badjas en niet van mijn badjas programma te mogen doen. Maar ja, oké. Even hier gewoon frissen met de top 3 van vorige week. Kom. David Guetta en Kelly Rowland.

Ja, deze drie ga je gegarandeerd horen allemaal vanmiddag. Maar in welke volgorde? Dit was een fragmentje uit augustus 2009 trouwens. Dus niet accuraat vanmiddag hoor. Leuk om dat weer even te horen, toch? Ik zit even te denken. Het is natuurlijk leuk dat ik altijd die fragmentjes draai uit de top 40 van toen. Van Radio 538 in dit geval. Maar hoe klonk Radio Aalsmeer eigenlijk in 2009? Nou, ik heb het jinglearchief eens even geopend. En daar heb ik een leuke jingletje gevonden uit die tijd, hoor. Luister maar.

We hoorden het muzikale afscheid van Crash Hip op nummer 25. Sweet Goodbyes was dat. En zangeres van de band Jacqueline Govaert, die pakt meteen lekker door, hè? Zij is te horen op de nieuwe single van Armin van Buuren. Never Say Never hoorde je met stip gestegen van 30 naar nummer 21. En we zijn op de helft van de lijst met nu op nummer 20... een lekkere zomerhit van Michel Kleijs en Toto Lamont Posina. Met superstip is dit La Messe.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic.
2: Een bijzondere samenwerking was dit tussen een Zwitserse DJ en een 69-jarige zangeres uit Colombia. Samen zorgen ze voor een van de grootste zomerhits van 2009. De Colombiaanse Toto La Momposina bracht begin jaren 90 een album uit. En van dat album heeft Michel Kleijs, die Zwitserse DJ dus, twee nummers in de mix gegooid. De zang van het ene nummer en het fluitje van het andere nummer. En hij noemt dat heel toepasselijk La Mezcla, oftewel de mix. Zo simpel is het. En die gaat met een superstip van 32 naar nummer 20 deze week. En is dat dan de snelste stijger? Nee, die komt er nog aan. Dat is de nieuwe single van Lady Gaga. En waar die is geëindigd, hoor je natuurlijk nog verderop in deze show. Nou, ook nog zometeen Coldplay. Katy Perry komt ook nog voorbij. En het gezellige, ik zei het al eerder, Fuck You. Het is niet persoonlijk, maar zo heet de plaat nou eenmaal van Lily Allen. En wat dacht je van nu op nummer 19? Ook zo'n fijne plaat uit 2019, zeg.
0: 40 Classic.
2: Sorry, 2009. Ja, we zitten er ver naast. 2019 is ook al een tijd geleden, maar niet zo lang als 2009 natuurlijk. Het is Peter Fox en House on Zee.

naar de baas. Hè? Sta je op het punt om naar huis te gaan. Lekker weekend te vieren. Twee middelvingertjes in de lucht. Ja hoor, geen enkel probleem natuurlijk. Dit was Lily Ann en ze staat deze week op nummer 17. Ze staat al 15 weken genoteerd in de lijst. En Fuck You and the For Agnes and Release Me. En dit is nummer 16, Katy Perry.

Nummer 15. En die is net zo 15 als vorige week trouwens. Want daar stonden ze dus toen ook. Coldplay en Lovers in Japan. En daarvoor hoorde je ook nog op nummer 16, gezakt van 12. Katy Perry en Waking Up in Vegas. En ik heb er nog eentje dit uur. En dat is vanzelfsprekend nummer 14. Daar vinden we Sugar, zo heet de plaat, van Flowrida samen met zangeres Winter. En dan zometeen op nummer 13 na het nieuws is de eerste vervolgduur. De snelste stijger deze week, Lady Gaga en haar Paparazzi. Tot zo!

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegstijger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

In januari kwam Just Dance de top 40 binnen en dat haalde de nummer 1, net als Pokerface. En vervolgens kwam Love Game tot nummer 5. En die hoorden we nog eerder in deze lijst op nummer... even kijken, waar stond die ook alweer? 30 nog, ja. En haar nieuwste hit, die gaat ook als een speer die kant op. Het is de snelste stijger deze week. Vorige week stond ze op nummer 27, was ze nieuw. En deze week gaat ze met de superstip naar nummer 13. Lady Gaga dus en Paparazzi. Nou, de ontknoping komt eraan. Hoe ziet de top 3 er van deze week uit? Nou, eerst nog even de top 3 van vorige week. Op 3 vorige week Billie Jean, Michael Jackson. Op 2 stond toen When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland. En op nummer 1 vorige week Pitbull en I Know You Want Me. Nou, en of Pitbull nog steeds op nummer 1 staat en waarom Michael Jackson eigenlijk weer opnieuw een hit had in 2009 met zijn Billie Jean, dat hoor je allemaal verderop in dit uur. En natuurlijk, al die andere hits zijn nog 12 te gaan, met zometeen nog Madcon, Baggin, ex nummer 1. Ook Ilse de Lange komt voorbij met Puzzle Me. En ken je Basic Element nog? Je had een behoorlijk hit met Touch You Right Now. Je gaat hem ook horen straks, net als Mando Diao en Esmee Denters. Oh ja, die meid die doorbrak op YouTube, hè? En ja, werd ontdekt eigenlijk door Justin Timberlake. Ja, dat was het jaar 2009. En ook een fragmentje nog van de radio uit dat jaar, van Radio 538, de top 40, met Jeroen Nieuwenhuizen. Nou, eens even kijken wat we vinden op nummer 12. Daar vinden we de Veronica's. Ken je die nog? Jeetje, 2 plekken winst voor Untouched.

0: Hey, gezellig. Niet zijn handplaatje op nummer 11 gestegen van 13. Jason Mraz en Make It Mine.
1: Top 40 Classic.
0: En dit is nummer 10. Daar vinden we Ilse de Lange. Die had een goed jaar in 2009. Want ze scoorde haar eerste nummer 1, weet je nog. Met Miracle was dat. En dit was die opvolger Puzzle Me. Ook op 13 weken genoteerd. En ze blijft een weekje staan op nummer 10 deze week.

0: Misschien 17 jaar geleden wel voor het laatst gehoord deze zeg. Wat een ontzettende eendagsvlieg. Basic Element en D-Flex en Touch You Right Now blijven staan op 8. En daarvoor gezakt van 4 naar 9. Madcon en Beggin. En wat vinden we op nummer
1: 7?
0: Het is Mando Jiao.

0: zijn de Top 40 Classic. Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
2: 25 juli 2009.
3: 5.

Je hoort ze allemaal. En natuurlijk helemaal ook in de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. Iedere vrijdagmiddag. En dit was Lisa. Lisa Lois, zo heet ze volledig. En ze deed dit jaar mee aan het tweede seizoen van X-Factor. En ze won dankzij haar versie van Hallelujah. En daar waren we allemaal behoorlijk van onder de indruk. Ze kwam hiermee namelijk 10 weken geleden in één klap op nummer 1 de top 40 binnen. Nou, we zijn er nog steeds niet zat, want deze week blijft ze staan op nummer 5. En daarvoor op nummer 6 ook blijven staan in de 11e week Esmee Dentus onder de vleugels van Justin Timberlake. Onze eigen Esmee Dentus, hè, want het is een Nederlandse zangeres. En Oude Heers, dat brak door via YouTube, weet je nog? Nou, we gaan eens even kijken naar 2009. Een fragmentje weer van de radio, van Radio 538. Jeroen Nieuwenhuizen en de top 40 op vrijdagmiddag in 2009.

am See was voor hetzelfde geld een maison à bord du lac geweest. Peter Fox is namelijk eigenlijk een Fransman. Zijn vader is een Fransoos en heet Pierre Becory. Maar Peter is dan wel weer geboren in Berlijn, dus het is een beetje stokbrood met worst, zou ik maar zeggen. House am See zakt van 19 naar 20 deze week. Ja hoor, tijd om een spelletje te spelen. Alle 40 singles, en zet ook even je leven.

momenten in de top 40 hebben gestaan. Dat zijn Born to be Wild van Steppenwolf in de jaren 60, 70 en 90. Net als I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones. En ook Holiday van Madonna haalde 3 keer de top 40. 2 keer in de jaren 80 en nog 1 keer in 1991. En ook Billie Jean van Michael Jackson, die wist tot 3 keer toe een hit te worden. Voor het eerst toen het uitkwam in 1983. En laatst nog in 2026 naar aanleiding van de film over zijn leven. En daartussenin, in 2009, werd Billie Jean ook een grote hit. En de aanleiding daarvan was minder leuk, hè? Hij overleed namelijk precies een maand geleden op 25 juni 2009 nogal onverwachts. Michael Jackson staat deze week met zijn klassieker Billie Jean op nummer 4 genoteerd.

plekje gezakt. Dus naar nummer 4 deze week Michael Jackson en Billie Jean. En het wordt spannend. Het erepodium staat voor je klaar. Op nummer 37 hoorden we de vorige hit van de Black Eyed Peas nog. Boom Boom Pow was dat. En hun nieuwste single zou wel eens kunnen uitgroeien tot hun grootste hit. Geproduceerd door de Franse David Guetta, die we zo meteen zelf nog gaan horen, samen met Kelly Rowland op nummer 2. Maar nu eerst dus met Superstip op nummer 3. I Got a Feeling, dit is de Black Eyed Peas.

0: Voor de vierde week op nummer 2, David Guetta en Kelly Rowland en When Love Takes Over. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 25 juli 2009.
0: En mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk dan even op radioaalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in de programmagids daar welke Top 40 er volgende week vrijdagmiddag te horen zal zijn tussen 3 en 6. En wil je zelf een lijst horen uit een bepaalde tijd, dat hoor ik graag van je. Je kan dan even mailen op frank@radioaalsmeer.nl. Nou, nog één keer te gaan, hè, dan. De nummer 1 van deze week. En dat is de eerste hit voor Armando Christian Perez, oftewel Pitbull. Nou, die naam die heeft hij gekozen omdat hij net zo vasthoudend is als de hond met zijn bijtgedrag. Voor de vierde week is I Know You Want Me, de

Nog steeds op nummer 1 dus, Pitbull en I Know You Want Me. Het was zijn eerste hit in de top 40 en meteen ook een nummer 1 hit dus. En er zouden nog veel meer hits gaan komen, dat weten wij inmiddels. Nou, je hoort het. Ik heb nog even tijd over voor een plaatje uit de tipparade. Voordat ik je een heel goed weekend wens en je zo lekker met Radio Aalsmeer het weekend in laat glijden. En hou ook vooral Radio Aalsmeer lekker aan voor nog veel meer fijne plaatjes en veel meer leuke programma's, hè? Maar goed, nog een tip dus uit de tipparade. Het is een plaatje van Dizzy Rascal en Armand van Helden. En wij dansen lekker het weekend in op hun bonkers. Goed weekend!

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. De getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Echt Esther.

Goedenavond, u luistert naar Echt Esther. En wij luisterden zojuist naar Adele met Hello. Hoe toepasselijk als we het vanavond toch hebben over... Ja, eigenlijk communiceren, over pra-

0: staat?
1: Als ik er niet voor de klas sta, dan ben ik getrouwd. Met mijn man Jan en moeder van dochter Emma. Emma van 8 jaar. Ik woon in Rijsehout. Daar doe ik een hoop. Ik zit in de commissie om te regelen dat Sinterklaas in Rijsehout komt in november.
0: Dat is altijd goed.
1: Altijd goed, hè?
0: Ja. Opluchting voor al die kinderen, dat die Rijsehout niet vergeet. Is.
1: Ja, nee, die slaat hij zeker niet over. In het weekend ben ik ook leiding van de scouting hier in Aalsmeer. Bij de Wiel Willem Barends. Als ik nog tijd over heb, dan ga ik lekker motorrijden of duiken. En ik probeer soms ook nog wat thuis op de bank een boek te lezen. Ik beheer namelijk ook een mini-biep. Dus ja, dan heb ik genoeg
0: boeken. Er roleert nog wel eens wat.
1: Er roleert nog wel eens wat. Ja, genoeg keuze.
0: Maar je bent moeder, scoutingbegeleider, motorrijder en duiker. Waar komt die behoefte aan avontuur dan vandaan?
1: Ja, ik kan gewoon niet zo goed stilzitten.
0: Oké, veel energie.
1: Gewoon lekker doen, van alles ondernemen. Ja, dat ben ik wel. Ja.
0: Wat zegt dat motorrijden dan over jou?
1: Dat ik mezelf wel een beetje stoer vind.
0: Oké. Ja. Mag van jou dus ook wel pitten hebben eigenlijk.
1: Ja, en ja, ik vind het altijd wel stoer, een vrouw op de motor. Maar ik wil ook altijd wel dat mijn haar onder mijn helm uitwapperen. Maar dat is toch
0: je wel
1: zien.
0: Wel dat ze zien dat je een vrouw
1: ja,
0: bent.
1: Ja, van hé, hey, daar ben ik.
0: Nou, je hebt geen mannenfiguur, dus dat zal ook wel wat tonen. Even kijken hoor. Als je jezelf in 3 woorden zou moeten omschrijven, wat zou dat dan zijn?
1: Denk wel spontaan, gezellig en ondernemend.
0: Oké, en dan ben je van jongs af aan iemand geweest die graag nieuwe dingen leert?
1: Ja. Ja, en ook wat dingen ging doen en dingen regelen. En ja, mijn moeder zei altijd wel van, het juf zijn zat er vroeger al in. Dan zette je al je neefjes en nichtjes neer en dan ging jij alles regelen wat ze moesten doen. En ja.
0: En dat regelen, dat is waar je dus energie van krijgt.
1: Ja.
0: Als het allemaal een beetje bij elkaar komt en lukt.
1: En allemaal weer afgevinkt is dan. Denk je, oh, het was weer heerlijk en goed gedaan. En
0: geweldig.
1: Ja.
0: En is er dan ook nog iets waar ze je 's nachts voor wakker kunnen maken?
1: Een lekker wijntje.
0: Een lekker wijntje. Oh, daar kan ze ook van genieten.
1: Kan ik ook van genieten.
0: Of en wat ontdekken mensen dan pas als ze je iets beter leren kennen?
1: Oh, jeetje. Dat is een hele goeie. Wat ontdekken ze dan van mij? Nou, misschien dat ik soms als een beetje chaotisch kan zijn of zo.
0: Tussen al het regelen
1: door.
0: Laat ze wel zo'n steek vallen.
1: Maar ik los het altijd weer op.
0: Oké. Okay. En wat vind je moeilijk om los te laten?
1: Eigenlijk wel om dingen te regelen, om het dan uit de handen te geven. Dus dat anderen het doen. Het liefst doe ik het allemaal zelf. Dat vind ik nog wel eens lastig om te delegeren, zeg maar. Ja. Ik doe het graag zelf, maar ik doe echt mijn best. En dan zit ik er wel achteraan. Heb je het al ontvangen? Is dat binnen? Heb je het al geregeld? Maar dus probeer het los te laten.
0: Het werken met dove en slechthorende kinderen, heeft dat veranderd hoe je naar de wereld kijkt?
1: Ik heb eigenlijk een nieuwe wereld leren kennen.
0: Het is echt een wereld in onze wereld die helemaal anders is.
1: Ja, we hebben natuurlijk de horende wereld waar ik ook onderdeel van ben. En de dove wereld met hun eigen cultuur, hun eigen normen en waarden. Die kende ik nog niet.
0: We gaan nog even terug naar een stukje van jou. Want I'm Blue, toen was je 12 denk ik of zo. Ik heb niet helemaal de tijd opgezocht dat dit werd gedraaid. Maar het is echt lang geleden.
1: Het is echt lang geleden. En het was echt het favoriete vakantienummer. Je had nog cassettebandjes.
0: Ja.
1: Hè, daar praten we echt over lang geleden. Op vakantie ging dat nummer altijd aan. En nog steeds als ik dat nummer hoor, dan denk ik aan vakantie.
0: Heb je inmiddels een cd'tje waar het op staat voor in de auto?
1: We hebben ook geen cd's meer in de auto, maar Spotify.
0: Oké, werkt ook.
1: Dat werkt ook.
0: En we gaan even naar luisteren als jullie denken, waar hebben ze het over? iPhone 65 met Blue.

0: Nou, om het even af te maken. Blue is uit 1998. En toen was je inderdaad 12.
1: Ja.
0: Hoe is dat? Wordt dat helemaal goed. Hoe ben je eigenlijk in het onderwijs voor dove en slechthorende kinderen terechtgekomen?
1: Ja, goede vraag. Een tijdje terug werkte ik als pedagogisch coach in de kinderopvang. En toen kwam ik op een kinderdagverblijf en daar hingen gebaren aan de muur. Dus ik vroeg, joh, wat is dit? Nou, kreeg ik een beetje uitleg. Ja, we doen er eigenlijk niks mee. Dacht ik, nou, ben wel benieuwd. Dus toen ben ik gaan googlen. Toen kwam ik een challenge tegen. Het duurde een jaar, een online challenge met gebaren. Elke week 10 nieuwe gebaren. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik nog een thuisstudie gedaan van de NHH. Ook met gebaren. En toen dacht ik, ja, en nu? Nu
0: kan NHH, ik een beetje gaan. Nederlandse?
1: Ja. NHH, nou. Geen idee. En toen dacht ik, ja, en nu kan een beetje gebaren. Ik heb mijn dochter een beetje geleerd. Maar verder. Dus ik heb eens rondgekeken. Toen zag ik in Amsterdam een school. Dus ik had ze een bericht gestuurd. Mag ik eens komen kijken? Want ik ben wel benieuwd. Dus ik had een dagje meegedraaid. En toen werd ik 3 dagen later gebeld. Van ja, we willen je een baan aanbieden. Ik zeg, ja, maar een baan.
0: Je ging helemaal niet op basis van een vacature.
1: Er was ook geen vacature. Ik wilde gewoon. Ik was gewoon benieuwd. Ik zeg, ja, maar een baan. Ik zeg, dat kan helemaal niet. Ik zeg, ik heb gewoon een baan. Ja, zeg ze, maar we zoeken een docent. En we zoeken iemand die al een beetje gebarentaalvaardig is. En dat ben jij. Dacht ik, ja. Nou,
0: wat tof.
1: Oké, dacht ik. Ja, als je dan in je schoot wordt geworpen. Dus toen ben ik met de huidige directie van de school waar ik werkte in gesprek gegaan. Toen kon ik deeltijd ontslag nemen. Dus toen ben ik 50-50 gaan doen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En wat dacht je toen je voor het eerst die klas binnenstapte?
1: Wauw, wat een rust, dacht ik in eerste instantie. Het was echt wel een stuk stiller.
0: Oh ja, dat kan ik me
1: voorstellen. Dan in het regulier onderwijs. Ik dacht wel, wow, alle gebaren die ik geleerd heb, ja, dit moet ik nu toepassen. Want nu moet ik gebaren.
0: Anders, ja.
1: Kijk, naar mijn dochter toe kon ik ook nog gewoon mijn stem gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Maar hier moest ik echt gebaren. En dan gebaarden ze terug en toen dacht ik, wat?
0: En dan waren zij beter.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Hoe ziet het gewoon de schooldag er dan nu uit?
1: De kinderen worden 's morgens gebracht met taxis. Ik werkte in Amsterdam, ze komen van heel veel plekken daar naartoe. En dan beginnen we de dag gewoon lekker eerst even aan tafel. Even bijkomen. Sommige kinderen zitten ruim een uur in de taxi. Ja, die moeten we even acclimatiseren.
0: Over welke leeftijdsgroep hebben we het?
1: De school is gewoon basisschoolleeftijd.
0: Ja.
1: Maar wij hebben ook nog VSO, dus ook nog kinderen tot met 18 jaar. Maar de groep die ik heb, die kinderen zijn 19, 11 jaar. En dan hebben we gewoon eigenlijk het programma. We hebben, voor zodat ik kan lezen, we hebben rekenen, we hebben schrijven, we hebben drama. Ze hebben ook muziek. Krijgen ze ook. Ze hebben gym, maar ze hebben ook gebarentaallessen die ze krijgen.
0: En is dat het grootste verschil met het reguliere onderwijs?
1: Ja, maar ook wel dat wij... we staan sowieso met 2 mensen op de groep. We hebben heel veel in school qua expertise. We hebben logopedisten in de school. Dat zie je toch wel minder op een reguliere basisschool.
0: Mm-hmm. Wat moet je als leraar echt hebben om aansluiting te vinden bij de kinderen?
1: Geduld. Want ja, je moet natuurlijk een band opbouwen. Mm-hmm. Maar je ook wel kunnen inleven in de kinderen. Wat er speelt, wat er is. Je moet een beetje met ze kunnen levelen.
0: Maar... Speelt er meer dan bij kinderen die horen? Jij zit al in een bijzondere doelgroep.
1: Ik heb natuurlijk al een bijzondere doelgroep. Ja. Ja, de kinderen bij mij hebben vaak nog meer... Zijn communicatief meervoudig beperkt. Dus sommige kinderen kunnen ook gewoon helemaal niet spreken. Kunnen echt niet de taal. We hebben ook een aantal kinderen met syndroom van Down op school. Dus we hebben wel meer.
0: Die hebben en het syndroom van Down en zijn ook nog eens doof.
1: Ja, of slechthorend. Ik heb ook kinderen die zijn doof, slechthorend, geboren. Ik heb 1 meisje is door een bomaanslag in Syrië slechthorend geworden.
0: Jezus.
1: Dus ja, we hebben echt
0: van alles. Dat heeft ook wel impact, hè?
1: Jazeker, ja.
0: We gaan even luisteren naar Disturbed met The Sound of Silence.
1: Mooi.

0: perturbed. Want wat nou als je van de een op de andere dag door een bom niet meer kan horen? Wanneer merk jij in een kind, Tamara, dat je elkaar echt begrijpt? Dat je die connectie maakt?
1: Wat vooral daarvoor al heel belangrijk is echt oogcontact. Weet je? Dat je echt elkaar aankijkt. Vaak zie je het wel aan het gezicht of aan de mimiek. Van, oh ja, we snappen elkaar. We zitten op één lijn. En ze kunnen ook heel goed duidelijk maken als je het niet snapt. Dan blijven ze wel doorgebaren met, dit klopt niet. Maar...
0: Mooi. Zijn er momenten waarop je juist helemaal niet meer aan het gehoor denkt, maar gewoon een groep met kinderen voor je ziet?
1: Ja, eigenlijk altijd wel. Ja, het is gewoon mijn groep met kinderen. En in plaats van dat ik mijn stem gebruik, gebruik ik mijn handen.
0: Dus, is het dan zwaarder of minder zwaar als je 's avonds terug... Is dit vermoeiender?
1: Voor mijn stem is het minder vermoeid. Mm-hmm. Mijn stem is wel mijn zwakke plek. Ik ben snel schor. Mijn stem is wat zwakker.
0: Dat is super handig voor jou.
1: Dus is heel goed. Logopediste kon het alleen maar. Ze zegt super goed dat je dit gaat doen. Maar ik merk wel... je bent er elke dag mee bezig. Ja, je moet soms echt wel meer nadenken over... wat was het gebaar ook alweer? Hoe zat het?
0: Misschien ook iets wat je met de tijd beter onder de knie krijgt. Want jij doet het nu een jaar, hè?
1: Ja.
0: Welke misvatting over dove kinderen kom jij regelmatig tegen?
1: Dat als je doof bent, dat je dan ook dat ze dom zijn of stom. Weet je? Nee, helemaal niet. Nee. Dat hoor je. Of dat ze... Hoe doen ze dan dit? Of hoe kunnen ze dan dat? En ja, ze kunnen zich gewoon kenbaar maken. Alleen dan met hun handen in plaats van met hun stem.
0: Zijn dove kinderen onderling nog heel verschillend in hoe ze communiceren? Of?
1: Nou, ik denk dat ze qua verschillen ook wel. De een kan beter gebaren dan de andere. Sommige kinderen kunnen nog een beetje stem gebruiken. Dus die gebruiken dat er nog bij. Maar ik denk wel dat ze heel goed een beetje stiekem kunnen doen. Ja, dat ze stiekem nog even naar elkaar... Kunnen gebaren.
0: Ja, merk je dat?
1: Ja. Hey, anders hoor je het, dan hoor je... Pss, pss, pss. Ja. Ja, dat hoor je niet. Dan zie je zo die handen wapperen.
0: Schattig ook wel. Wat doet een kind wanneer het eindelijk een manier van communiceren vindt die echt bij hem of haar past?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel heel veel rust geeft voor een kind. Dit is mijn taal, hierin kan ik communiceren, hierin word ik begrepen. En hierin kan ik mezelf uiten. Ik denk dat dat heel, heel fijn is.
0: Wat leer jij van ze?
1: Geduld te hebben. Maar, door te gaan met... als we elkaar niet begrijpen. Dus verschillende manieren zoeken. En ik leer van ze dat dit gewoon een hele mooie taal is. Die ze gebruiken.
0: Is er een moment met de leerlingen wat je nu al nooit meer vergeet?
1: Ja, dat was in het begin... een manier van aandacht vragen is op de tafel te tikken. En dat wist ik wel. Maar ik zit aan tafel en ik denk... Jongen, hou eens op met dat getik. Weet je wel? Ik hoorde getik naast me. Maar dat kind tikte voor mijn aandacht. En dacht ik... Dat moet je gewoon even eigen maken.
0: Ja, dat was natuurlijk in de reguliere onderwijs iets waarvan je zei van... kappen.
1: Stop even met dat getik. Ja. Je dat stoort. Ja, dus dat blijft wel bij. Of dat je, als je een gebaar net verkeerd doet... dat je een heel ander iets zegt.
0: Een hele klaslachen.
1: Ja. Ik denk, oeps. Dat zijn wel echt de leuke dingen.
0: Jij werkt voor Quintanis, hè? Ja. En zij zeggen dat het onderwijs... dat jullie eigenlijk twee talen geven. Nederlands en het Nederlands gebarentaal. Aangevuld met beeldmateriaal en pictogrammen. Per kind wordt dan gekeken wat het beste bij ze past?
1: Ja. Sommige kinderen, ze krijgen allemaal wel de gebarentaal aangeboden. Ja. Maar sommige kinderen krijgen ook wel meer gewoon gesproken taal nog, dat ze kunnen horen. Het ene kind heeft meer baat bij foto's, de andere bij picto's. Sommige kinderen kunnen lezen, dus kunnen we het ook geschreven laten zien. Dus we kijken echt wat heeft het kind nodig en wat past bij het kind.
0: Ja, veel meer gespecialiseerd dus dan in reguliere onderwijs.
1: Jazeker.
0: Dat teken wat je overal bij ziet staan, wat betekent dat? Ja, het is eigenlijk een soort koetje, zeg maar.
1: Ja, dit is ook wel I love you.
0: I love
1: maar
0: you,
1: is
0: okay.
1: Het ook, ja.
0: Want de Nederlandse gebarentaal, dat is nog niet zo heel lang... het is een officiële taal, hè? Maar nog niet zo heel lang, hè?
1: Nee, sinds 2021 is hij erkend in Nederland.
0: En is dan de Nederlandse gebarentaal Nederlands met gebaren... Of moet je dat anders zien?
1: Het is echt gewoon een taal. Maar dan met de gebaren die je maakt.
0: Maar die gebaren staan dus niet allemaal speciaal voor Nederlandse woordjes en zinnetjes. Maar dat is dus... Je moet het zien misschien als een dialect of zo?
1: Nou, dat heb je ook nog in gebarentaal.
0: Oh, dus zo moet je het ook niet uitleggen.
1: Nee, je hebt verschillende gebarentalen wereldwijd. Je hebt ook niet één taal. En in Nederland hebben we ook nog dialecten. Bijvoorbeeld in Groningen zijn sommige gebaren weer anders dan hier. Nou, in regio Amsterdam. Mm-hmm. Dus daarin zitten we ook nog wel eens. Dat je denkt, hé, maar dat gebaar ken ik anders. Oh, wacht, dat is een Gronings gebaar of een Amsterdams gebaar. Dus daarin zitten nog wel verschillen. Maar voor heel veel woorden zijn er gebaren. Maar de gebarentaal is wel vaak korter. Wij kunnen hele lange zinnen praten. Maar in gebarentaal is dat korter. Ja. Dus dat is ook wel prettig.
0: De details vervagen misschien wat meer. En wat maakt de Nederlandse gebarentaal een echte taal?
1: Nou, nu dat die erkend is.
0: Ja.
1: Maar ook dat het die mensen daarin communiceren. Dus dat is echt de taal. En het is niet een eigen taaltje, hè, wat je nog wel eens hebt bij kinderen onderling. Maar nee, het is echt de taal.
0: Ja, en heeft het NGT, dus de Nederlandse gebarentaal, ook een eigen grammatica?
1: Jazeker, ja. Ja, en die is wel anders dan het Nederlands. Dus je moet echt het Nederlands loslaten. De grammatica van de Nederlandse gebarentaal is anders. En dat moet je ook weer leren.
0: En mensen stel je komt een Amerikaan tegen die ook doof is. Kun je elkaar dan verstaan?
1: Met
0: gebarentaal?
1: Veel gebaren zijn wel dat je het wel snapt. Zeg maar dat is net zoals bijvoorbeeld dat je in het Frans iemand tegenkomt. Je komt er wel uit. En dat is met gebarentaal ook. Maar toch zijn de gebaren
0: weer verschillend. Dan ben je wel even aan het zoeken.
1: Je bent ook wel even aan het zoeken. Ja. Ja.
0: En hoe leer je gebarentaal eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk vooral door te doen. Doen. Als je een gebaar kent, blijf er herhalen. Blijf hem gebruiken. En vooral doen. Blijf maar wapperen met je handen.
0: Je hebt er wel echt twee handen voor nodig.
1: Het is het makkelijkst, maar het hoeft niet. Stel je voor, je hebt maar één hand.
0: Of je kan één hand motorisch niet zo goed gebruiken.
1: Ja, dan kan je nog steeds gebarentaal.
0: Oké, dat geldt voor mij. Kun je in de gebarentaal ook humor, sarcasme en emoties uitdrukken?
1: Zeker, ja.
0: Doe je dan drukker of zo met die handen? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, ze hebben ook wel echt moppen, zeg maar. Dus er is echt ook dove humor. En eigenlijk door je mimiek erbij te gebruiken. Sarcasme is ook een gebaar. Dus als iemand niet helemaal snapt dat je iets sarcastisch zegt, dan kan je laten zien. Trek je over je gezicht, dat is sarcastisch. Ja. Maar ja, dat gebeurt ook zeker.
0: Oh, ja. Oké. Wat is het voor jou het moeilijkste aan de opleiding die je aan het doen bent?
1: Nu, want ik ben net begonnen met de opleiding. Hoe gaat de opleiding aan zich? Maar vooral alle gebaren. Je gaat alles leren. Mm-hmm. Je moet alles kunnen. Kijk, op het niveau van de kinderen bij mij lukt dat prima. Maar ja, ik moet wel nog een paar stappen hoger.
0: Dus dat probeer je dan allemaal. Je moet het allemaal ook onthouden.
1: Je moet het ook allemaal onthouden. En weet je, als je een foutje maakt, dat is helemaal niet erg. Ze helpen je wel. Als je het gebaar verkeerd doet, dan helpen mijn collega's bijvoorbeeld van, nee, het is dit gebaar. Dan denk ik, oké, fijn. Dus dat vind ik wel heel prettig. Je wordt wel echt geholpen.
0: Dit is dus ook waarom je met z'n tweeën op een groep staat.
1: Niet om die reden. Maar dat is wel handig. Want als de een het gebaar niet weet of een verkeerd doet, kan de ander helpen.
0: Dat is een backup, ja.
1: Maar die kinderen zeggen ook wel hoor, juf, dat klopt er niet.
0: Zijn er ook woorden in gebarentaal die je voor een heel ander concept gebruikt dan de horende verwacht?
1: Veel gebaren zijn wel logisch, maar soms ook niet. En dan denk je, hoe zit dat dan?
0: Ja, die zijn er dus.
1: Die zijn er.
0: Een voorbeeldje?
1: Toen je net vroeg,
0: ga ik een foto
1: even
0: van jou maken. Oh. Want dan kunnen we het later nog even posten. We houden de socials in de gaten achteraf.
1: Ja.
0: Je ziet trouwens overal een foto van Tamara met een tekentje naast haar hoofd. Dat is het teken van jouw naam, hè?
1: Ja, dat is mijn gebarennaam.
0: Alleen Tamara dan, hè, denk ik. Ja,
1: alleen voor mij. Ja. Ja, een andere Tamara kan een ander gebaar hebben.
0: Oké. Het is ook nog helemaal uniek.
1: Het is echt uniek. Past echt bij mij.
0: Oké. Ja. Maar we gingen het teken doen van?
1: Van mijn...
0: Nee, iets anders toch?
1: Ja, je ging een voorbeeld, maar ik zat heel erg na te denken.
0: Een gebaar wat je niet verwacht, dat het betekent wat het betekent.
1: Ja, ik denk, ik doe deze.
0: Ik ga even inzoomen.
1: Ja, dat is goed.
0: Deze, kijk het later terug.
1: Ja.
0: En wat betekent dat?
1: Ja, het betekent de kleur wit.
0: De kleur wit, ja. Dus er zijn wel degelijk gebaren waarvan je denkt, wat bedoelt ze nou? Ja. Daarom is het ook een hele opleiding, hè?
1: Ja, nu is 4 jaar.
0: Ja. Kun je een woord of een begrip noemen waar je anders naar bent gaan kijken sinds je deze opleiding volgt?
1: Een woord of een begrip anders gaan kijken sinds ik de opleiding volg. Nou, ik denk dat mijn blik breder is geworden.
0: Ja, je kijkt gewoon anders.
1: Ja, ik leer meer over de dove cultuur. En dat ik dacht, wow. Ja, sommige dingen wist ik echt niet.
0: Die hebben dus een cultuur ook.
1: Een cultuur, ja. Ja.
0: Kun je ons misschien een gebaar leren? Wat heel handig is, als we op tijd geconfronteerd worden met iemand die niet kan horen.
1: Nou, een hele mooie is bijvoorbeeld goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Nou, ik pak mijn camera erbij. Ja,
1: dat is helemaal goed.
0: En hou dadelijk Instagram in de gaten, want dan komt ie.
1: Oké, we doen...
0: Moet ik dit filmen?
1: Ja, filmen maar. Dat is makkelijker, denk ik. We doen...
0: Video. Tamara doet nu voor ons goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun je ook nog een keertje wit doen?
1: Ja, wit.
0: Dat is wit. En nou het teken voor jouw naam, Tamara.
1: Tamara.
0: Dit is Tamara.
1: Ja.
0: Nou, dan krijgen ze hem helemaal.
1: Ja.
0: Het is nog handiger zo. Ja, ik snap dat jullie nu denken, wat zit ze te kletsen? Maar ze heeft al die gebaren voor gedaan. Ik ga ze dadelijk met u delen. En dan kunt u ze allemaal thuis leren. Vooral die van goedemorgen.
1: Ja, dat is een hele fijne. Ja.
0: Het is natuurlijk radiotechnisch wel een beetje lastig, hè, om mensen hierin mee te nemen. Maar goed, zo komen we dadelijk nog met aanvullende beelden. En we gaan eventjes luisteren naar Extreme. Want dit gaat over meer dan woorden.

0: Ja, u luistert nog steeds naar Echt Esther met vanavond mijn gast Tamara Oudshoorn-Onos. Ik denk, ik moet wel op de goede volgorde zetten. En we hoorden Extreme met More Than Words. Een belangrijk feitje wat ik jullie niet wil onthouden: de Nederlandse gebarentaal is sinds 1 juli 2021 een wettelijk erkende taal in Nederland. We hadden net over ronde getallen, dus dat is dit jaar 5 jaar geweest. Dat is ook wel mooi. De wet omschrijft de Nederlandse gebarentaal als een visueel manuele taal die wordt gebruikt om gebarentaligen in Nederland. Dat is
1: ja, zeker.
0: Ik het nou helemaal goed zei. Je opleiding. Waarom wilde je naast je werk nog 4 jaar studeren? Zou die je toch al aangenomen?
1: Ja, ik kan niet zo goed stilzitten, zei ik al. En ik wilde graag uitdaging. En ik wilde meer doen met de gebarentaal. Toen dacht ik, ja, wat kan ik doen? Toen zag ik dat deze opleiding er was. Tot docent Nederlandse gebarentaal. Toen dacht ik, ja, dat wil ik doen. Ja, moeten de 4 jaar terug voor naar school? En sommige mensen zeggen, hey, maar je kan toch al gebarentaal? Ja, ik kan al gebarentaal. Maar ik kan het nog niet onderwijzen. Net zoals dat ik een beetje Frans kan spreken, maar ik ben geen docent Frans. Dus zo wilde ik heel graag de opleiding doen. En toen dacht ik wel, 4 jaar? Maar we gaan het gewoon doen.
0: En als je die opleiding af, kun je dan veel jongere kindjes gaan lesgeven? Is dat een beetje het idee?
1: Nou, of? Ik kan de kinderen op mijn werk lesgeven. Dus eigenlijk alle leeftijden. Maar ik kan ook collega's opleiden. Ik kan ouders opleiden. Ik hoop nog steeds dat het ooit een vak gaat worden op de middelbare school, op de PABO of in de kinderopvang. Het
0: zou wel mooi zijn, hè?
1: Ja, ik ga ervoor strijden. En dat ik dan ook die lessen mag geven. Ik hoop dat ik het nog heel
0: druk
1: krijg.
0: Dan moet je op iedere school eigenlijk iemand hebben die dit machtig is.
1: Eigenlijk
0: de gebarentaal. Ja.
1: Ja.
0: Dus je bent eigenlijk pas gaan denken, dit wil ik echt goed leren toen je ging lesgeven op
1: Kentales. Toen ik aan het lesgeven was en ik dacht, hé, ik wil meer. Ik moet nog wel een jaar of 30 werken. Mm-hmm. Dacht, ja, wat wil ik nog? En toen dacht ik, nou, dit, hier wil ik gewoon meer mee doen.
0: Ja, dus het verschil tussen een paar gebaren kunnen en daadwerkelijk de taal beheersen is dat je het andere dan ook kunt leren.
1: Ja.
0: En dat, nou, ik heb net gezien dat je dat ook al kan.
1: Nou, ja, een beetje. Het begin is er.
0: Wat is tot nu toe het moeilijkste onderdeel van de opleiding?
1: Ja, toch wel de grammatica.
0: Ja?
1: Dus moet je echt het
0: Waar
1: Nederlands
0: moet je dan aan denken? Dat je alle letters loskent? Of hoe moet dat zien?
1: Nee, je hebt ook een alfabet. Dus als je een woord niet weet, zou je het altijd kunnen spellen.
0: Maar er is een volgorde in waar je gebaren zet.
1: Ja, de volgorde is anders. Het belangrijkste staat vooraan. En ja, dat is in het Nederlands gewoon minder. Dus je moet dat echt loslaten.
0: Zeg maar het onderwerp van de zin, daar begin je mee.
1: Ja of de plaats. Weet je, ik heb een mooie kastanjeboom gezien in het bos. Dan begin ik met het bos. In het bos en dan gezien kastanjeboom.
0: Oh ja.
1: Dus eigenlijk zo. En in het Nederlands heb ik een hele lange zin.
0: Het is een beetje een soort van staccato.
1: Ja.
0: Wat je dan krijgt.
1: Ja, gewoon kort, bondig en duidelijk.
0: Wat heeft je het meest verbaasd tijdens de opleiding?
1: Dat er eigenlijk zoveel verschillen hebben binnen de opleiding. Weet je, ik heb studenten die kunnen echt nog niks. Maak het even het gebaar.
0: Ja.
1: Nog echt nog niks. En sommige, ja, die zitten ook wel een beetje op mijn level. Maar ik heb ook studenten die doof zijn, waarvan dat de moedertaal is. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ik denk, wauw, iedereen kan deze opleiding doen.
0: Ja.
1: Iets met gebarentaal wil doen natuurlijk.
0: Hoe combineer je die opleiding, je werk en je gezin en de rest van je leven? Hoe doe je dat?
1: Nou, ik geniet extra van de vakanties. Die hebben we gelukkig in het onderwijs.
0: Oh, jij kan wel rust nemen dus.
1: Nou, ja, nee, mijn dagen zijn in de vakantie ook wel gevuld.
0: Motorrijden.
1: Ja, joh, van alles doen. En goede afspraken maken thuis.
0: Jan werkt goed mee.
1: Die werkt goed mee. Emma werkt goed mee. Ja, die moet een dag extra naar de opvang. Niet altijd heeft ze daar zin in. Maar ja, het hoort erbij. En dat snapt ze ook. En ik zeg steeds tegen haar, straks zijn we allebei klaar. Jij bent klaar met de basisschool. En ik ben klaar met mijn school. Zijn we tegelijk klaar.
0: Ah, oh, wat schattig. En dat vindt ze wel een goed idee?
1: Dat vindt ze wel een goed idee.
0: Samen feestje geven met mama.
1: Echt wel. Dat wordt een heel groot feest.
0: Helemaal leuk. En heb je nooit gedacht, van, waar ben ik aan begonnen?
1: Nog niet.
0: Nog niet, nee.
1: En die hoop ik te houden zo. Maar ja.
0: En waar hoop je te staan over 4 jaar?
1: Ja, met een diploma op zak en een glas champagne. Van kijk eens wat ik heb. En dan, in ieder geval waar ik nu werk bij Kentalis. te kunnen werken. En ik hoop, ja, wat ik net al zei, op een middelbare school.
0: Volgens mij heb je dan al bij de gemeente aangeklopt van, kunnen we hier niet wat mee?
1: Ja, hallo, hier ben ik. Zet mij in. Ja.
0: Wat zou je willen betekenen als volledig volleerde Nederlandse parentaal?
1: Nou, ik wil
2: wat je nu nog niet kunt.
1: Wel laten zien dat ik als horend persoon in de dove wereld kan stappen. Dat ik me daar ook onderdeel van kan voelen op mijn manier.
0: Mm.
1: En dat het voor mij meer is dan alleen maar een andere taal.
0: Mooi, mooi. We hebben nu heel veel over de kinderen en je werk gehad. Maar wie is die mevrouw achter de juf? Ik weet niet of de kinderen hier nog wat van meekrijgen, hoor. Maar dat is natuurlijk wel leuk voor hun ook om te horen. En misschien luisteren de kinderen uit Rijs en Hout die vorig jaar nog les van jou hadden.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Wat maakt jou gelukkig?
1: Wat maakt mij gelukkig? Chocola?
0: Chocola?
1: Chocola.
0: Kenbaar.
1: Wat maakt mij gelukkig? Ja, een fijne dag, een lekkere dag als het lekker is gegaan. Nou, dat de mensen om me heen, dat het gezond is, dat het goed gaat. Ja, eigenlijk als een dag lekker loopt. Ik heb vandaag een heerlijke dag. Dus ja, ik heb wel een gelukkig gevoel. Mooi weer. Ja.
0: Het zijn eigenlijk wel de kleine dingen.
1: De kleine dingetjes.
0: De kleine dingen.
1: Ja.
0: Waar ben je trots op?
1: Ik ben ook wat trots op mezelf. Weet je, dat ik nu, zeg ik het hardop, 41. Dat
0: terecht,
1: ik 41
0: hoor.
1: Ben. En dat ik gewoon weer een opleiding ga doen. Weet je, dat ik laat zien van, ik kan meer dan alleen maar werken. En gewoon, ik wil mezelf ontwikkelen. En daar ben ik wel trots op. En dat geef ik ook iedereen mee. Je ontwikkel jezelf. Ga door.
0: Heb je ook een eigenschap waar je soms last van hebt?
1: Dat zou ik even mijn man moeten vragen, denk ik.
0: We hebben geen bellijn deze keer.
1: Nee, gelukkig maar. Een eigenschap waar ik soms last van heb. Ja, ik kan soms nog wel eens een beetje rommelig zijn. Zeg maar.
0: Dat ja, echt dat gewoon, is.
1: Omdat het ook druk is. Ja, en ze zeggen wel eens een druk bureau is een druk hoofd. Nou, dat klopt ook echt bij mij. Alleen is het bureau dan het huis. Zeg maar.
0: Ben je thuis ook altijd degene die alles wil uitzoeken en begrijpen?
1: Ja, maar Jan kan dat wel beter, zeg maar.
0: Oh, dus dat delegeer je wel eens.
1: Want, nou, regel jij dat maar, want jij hebt daar gewoon meer verstand van.
0: Oh ja, dat is heel fijn. Dat doet het goed. En wat voor moeder ben je?
1: Ja, ik denk dat ik wel een leuke moeder ben. Ja, toch, Emma? Hoop ik. Nee, ik denk wel een leuke moeder ben. Ik laat Emma wel los. Ze kan wel ook ontdekken. Ik hou van ontdekken. Ik laat haar ook op ontdekking gaan. Dus ja, ik denk dat ik wel zo'n moeder ben. Ja.
0: Leuk. Wat hoop je voor je dochter dat ze later van jou heeft meegekregen?
1: Het enthousiasme. Het avontuur aangaan. En ook het doorzettingsvermogen. Van doorgaan.
0: Mooi. We gaan heel even uit voor muziek. We zijn zo bij u terug. Billy Joel met Tell Her About It.

0: Dankjewel, Billy Joel met Tell Her About It. Hier in de studio is nog steeds aan het woord Tamara Onos. Nee.
1: Ja, mag ook.
0: Dat was je meisjesnaam. Ja. Oudhof Onos.
1: Oudhoorn Onos. Ja.
0: Wat betekent vrijheid voor jou?
1: Ja, vrijheid betekent nou, eigenlijk wel buiten zijn. Ja, lekker eruit stappen, lekker wat doen. Dat is voor mij wel vrijheid.
0: En je rijdt motor en je duikt. Ben je iemand die grenzen opzoekt?
1: Nee, niet extreme grenzen. Zeg maar. Nee. Sommigen noemen me misschien een beetje een softe motorrijder. Ja, maar gewoon lekker. Nee, ik hou het wel
0: verstandig,
1: fijn.
0: Zou ik dat noemen.
1: Een verstandige motorrijder.
0: Staat er niet nog iets op je persoonlijke verlanglijstje?
1: Op dat gebied? Nou, niet op dit moment. Ja, ik hoop straks, als mijn dochter de duikdiploma heeft, om lekker met elkaar te kunnen duiken.
0: Of ze is er ook mee bezig?
1: Ja, met een buffet.
0: Ze wordt wel besmet, hè?
1: Ja, ze moet.
0: Ze moet, dat wordt heerlijk.
1: Nee, ze vindt
0: nou, succes
1: leuk.
0: Emma. Ik hoop je het snel haalt. En als je één ding zou willen, dat mensen naar dit gesprek anders bekijken of begrijpen over dove mensen en gebarentaal, wat zou je dan willen dat het is?
1: Nou, dat ze zien dat dove mensen ook gewoon gewone mensen zijn. Alleen, ze kunnen niet horen. Maar ze horen er gewoon helemaal bij.
0: Mooi. Ja, Werelddovendag, dat is dus morgen. En hier zit wel een nuance in, want het is in Nederland dat het op de zaterdag van de laatste volle week in september.
1: Ja.
0: Maar de Werelddovendag wordt internationaal gevierd op 23 september. En dat is van de week al geweest. Ja. Jullie hadden het ook al gevierd, hè?
1: Ja, op school hebben we het gevierd. Ja.
0: Wat doen jullie dan?
1: Nou, we hangen in ieder geval de vlag uit. De vlag van de doofgemeenschap. Dat is een speciale vlag. Die hangt uit. We hebben er extra aandacht voor. Eigenlijk hebben we ook taart. Maar dit jaar was er geen taart.
0: Nou ja, zeg.
1: Maar volgend jaar hebben we gewoon geen weer taart. ja, en hebben er extra aandacht voor. We hebben ook... die dag hadden we van 1 tot 2 uur 's middags. Dat er echt door niemand gesproken werd. Echt puur alleen maar gebarentaal. Echt even
0: mooi.
1: De focus erop. Ja.
0: De dag is door de Verenigde Naties ingesteld. De datum verwijst naar 23 september 1951. De oprichtingsdatum van de World Federation of the Deaf. WFD. Ik ben dit aan het voorlezen. Zo goed weet ik het ook niet uit mijn hoofd. Deze week staat eigenlijk helemaal in het teken van de dove gemeenschap. Want woensdag was de internationale dag van de gebarentaal. En morgen, zaterdag 26 december, is het Nederlandse Werelddoverdag. Gaat er dan nog iets bijzonders gebeuren? Weet jij daar wat van?
1: Ja, ik weet dat er in Utrecht een aantal activiteiten zijn. Ik weet niet precies welke, maar dat ze daar van alles gaan doen. En er zullen wel op meerdere plekken zullen er dingen georganiseerd worden.
0: En dan bestaat er ook nog zoiets als de Declaration of Deaf People's Human Rights. De Internationale Week van de Dove Mensen loopt van 21 tot en met 27 september. En markeert 75 jaar World Federation of the Deaf. Dus dat is ook een kroonjaar.
1: Ook al zo mooi.
0: Ja. En 20 jaar sinds de VN het verdrag in zaken van de rechten van personen met een handicap werd aangenomen. Ook een mooie. De Werelddovendag klinkt voor veel horende mensen als een soort bewustwordingsdag. Maar je kijkt erna naar dit thema van mensen. Oeh, jongens. Even zien hoor. Ja, is het dat ook? Is het een bewustwordingsdag of is het meer dan dat?
1: Nou, ik denk dat bewustwording wel het begin is. Weet je, sommige mensen die horen dit nu misschien op de radio en denken, nou, nog nooit van gehoord. En dan hoop ik dat ze het ook gaan opzoeken en dat dat echt een stukje bewustwording is.
0: Ja, het is natuurlijk ook een dag voor mensen die al doof zijn en de gebarentaal al machtig zijn.
1: Ja.
0: Wat betekent het dan voor hun?
1: Ja, voor sommigen is het natuurlijk gewoon hun moedertaal. Dit is gewoon hun taal. En ik denk dat het mooi is dat zij even extra aandacht hebben voor die dag.
0: Ja, dus eigenlijk voor hun echt een feestje.
1: Eigenlijk wel,
0: ja.
1: Ja. En ik vier graag het feestje met ze mee.
0: En er is niet één universele gebarentaal, hè?
1: Nee.
0: Dat we al zeiden, ieder dialect, ieder land heeft weer zijn eigen gebarentaal. Weet je waarom dat is?
1: Nou, een beetje. Ik weet bijvoorbeeld, ja, moet ik het weer met gebaren laten zien? Maar wij hebben het gebaar voor een huis. Nou, hoe zie je een huis met een schuin dak en een muur naar beneden? Dat is hier in Nederland.
0: Het ouderwetse tekeningetje
1: van een huis. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een land in Afrika, daar heb je niet zulke huizen. Dus dan heb je meer eerder een gebaar dat het op palen staat. Dus vandaar dat ja, het niet overal hetzelfde is. Het kan ook niet overal hetzelfde. Want ja, ze kijken je heel gek aan daar als je zo een huis maakt. Nee, terwijl ze daar niet zulke huizen hebben.
0: Dat wordt hem niet.
1: Nee.
0: Nou, dankjewel dat je ons hebt willen meenemen in het leven van de
1: ja, geen
0: mensen
1: dank.
0: Die de gebarentaal spreken eigenlijk. Hè?
1: Ja, blij dat ik dit mocht doen. En wie weet wakker ik nu mensen aan die zeggen, nou, ik wil ook de opleiding gaan doen of ook gaan werken op een doofschool.
0: Dat zou helemaal leuk zijn. Want zoals jij al vertelde, ook sommige mensen worden spontaan doof gedurende hun leven en hebben eerst kunnen spreken. En die hebben toch mensen zoals jij nodig om taalmachtig te worden. Dus hoe mooi dat ze er zijn.
1: Ik wil ze met alle
0: en mooi dat je zoveel enthousiasme hierover wilde vertellen. Dankjewel dat je er was.
1: Geen dank. Dankjewel.
0: Wij gaan eruit met het liedje van The Course Radio.
1: Mooi.
0: Want dat hebben wij gedaan vanavond.
1: Ja, fijn.
0: Radio maken. Tot ziens. En tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: De coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
5: Radio Aalsmeer. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We zijn eigenlijk sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen.

0: oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
4: Welkom, welkom. Een nieuwe Harmonic Regatta, editie 30. Met mij, Frazo Vivace. Ik neem je mee langs allemaal mooie deep en melodic en house muziek. Progressive hoort er ook wel bij, trance, hoe je het ook wil noemen. We beginnen vandaag met Ten Snake, Coma Cat. Dit is wel in de Purple Disco Machine Extended Rework.

Caucasus van Passenger 10. Dat is toch wel een van de grootheden in de producerswereld. Christian Hurt produceert samen met Norm Pure en EDX. En nou ja, noem ze allemaal maar op van die enorme tunes. Muziek. Ja, dit is Harmonic Regatta. Lekker melodieus als altijd. We gaan verder met Marsh en Ferry Corsten. Dit is Attraction in Marsh's Extended Mix.

Harmonic Regatta, editie 30. Je bent erbij. Wat hoorde je hiervoor? Nou, Big Fat Inner Child en daarvoor Marsh en Ferry Corsten met Attraction in Marsh's Extended Mix. Misschien herken je de beats al op de achtergrond. Nederlandse makelij van niemand minder dan Estiva met

die al jaren meedraait in de progressive house scene. Hele mooie releases gedaan, waaronder deze Open Your Eyes. Daarvoor Estiva met TCL. Mijn naam is Frezo Vivace, dit is Harmonic Reggaeta en we gaan verder met Praise the Sun. Dit is Noordvold.

Vaalberg met It's All Good in Harmonic Regatta. Hiervoor hoorde je Noordvolt met Praise the Sun. Ik ben Frezo Vivace en ik neem je mee langs de mooiste deep en progressive music die er is. We gaan dan ook verder met Parallel Voices. Dit is Retrospect.

Wat een vette track, zeker als je die in een mega club hoort. Liosa, Like Electricity. Daarvoor het hele mooie Retrospect van Parallel Voices. En zoals wij altijd doen in Harmonic Regatta, gaat het van links naar rechts. We nemen je lekker mee door de mooiste muziek die er is. We gaan verder met een breakbeat van Pete K. en Ben Sina. Dit

0: Leanne Roboti. Daar sluiten we hem bijna mee af. Deze 30ste Harmonic Regatta. Nou, wat zat er allemaal in vandaag voor we de laatste plaat gaan horen? We begonnen met Passenger. Nee, we begonnen met Ten Snake. Coma Cat, Purple Disco Machine, Extended Rework. Ha! Passenger 10 met Caucasus kwam daarna. Marsh en Ferry Korsen met Attraction in Marsh's Extended Mix. Big Fat met Inner Child. Estiva met TCL. Pete K met Open Your Eyes. Northvolt met Praise the Sun. Faalberg met It's All Good. Parallel Voices, Retrospect. Liosa, Like Electricity. Pete K en Ben Sina met die prachtige breakbeat.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer.
2: Like no other.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.